0: now listening to operator.
1: Yes, yes, dames en heren. Een hele goede avond. Dit is je boy DJ Ray Escobar, also known as the People's DJ of Rotterdam City. Het is een bijzonder weekend, want het is het weekend van North Sea Jazz. We gaan hem een beetje opwarmen. Morgen staat je boy op North Sea. Het is eindelijk zover. Eindelijk mag ik hem morgen draaien op North Sea Jazz op de Tigris. Samen met DJ Cut Nice met Pass the Jazz. Vanavond hebben we natuurlijk gewoon nog Pass the Jazz. En draai ik ook morgenavond op de afterparty van het, ja, van het North Sea Jazz Festival. Boogie Ball in Bird. Heb je kaartjes nog niet? Ga die snel halen. Geniet van de show. En ik zal jullie laten meenemen wat ik ga doen met deze show.

Yes, yes, dit was alweer de laatste tune van de show. We begonnen soulful, we begonnen warm, house vibes. Heerlijke percussies vanuit de diaspora. Toen gingen we over naar some broken beats. De sound van West London. En we zijn met de sound in Londen gebleven, want we gingen terug naar... Ja, het is een dubstep tune, het is een nieuwe tune by the way. De tune is van, want het is echt een...

Ik hoop jullie te zien op het Noisy Jazz Festival. Anders bij Boogie Ball. Anders sowieso nog volgende week bij Past the Jazz. De laatste van het seizoen. En als ik jullie daar niet zie, dan hoop ik jullie te zien met de Legendary Summer Carnival Blood Party hier op de Beer Garden met Heat. En dan gaan we weer zomerse taferelen. Daar gaan we gewoon weer van genieten. En sta ik ook op het zomercarnaval op een truck. Dan draai ik heel wat anders. Dan draai ik alleen maar Sokka, Road March, Road Fire, Tumba, et cetera, et cetera. Gewoon Caribbean Ray. Maar dit was je boy Ray Escobar, also known as the People's DJ of Rotterdam City. Ik hoop dat je hebt genoten. En tot de volgende maand.

vereisten beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars.